30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: maar mee.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. Eén was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. De laatste buien trekken weg. Minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag. Met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl. Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl. Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
4: Goedemorgen Gelderland.

0: Die pastorale die duurde 4 minuten en 10 seconden. Dat is de enige plaat die daar overheen gaat qua lengte dit komende uur, is Jamo Bieder. Die duurt 4 minuten en 15 seconden. Waarom noem ik het? Nou ja, komende vaderdag, deze zondag dus, is het tevens de langste dag van het jaar. En dan draaien we bij Radio Gelderland speciaal voor al die papa's, maar ook voor de mama's trouwens, alleen maar lange platen. Dus zondag kun je lekker lang naar ons luisteren. Ik vind het ook leuk dat je dat vanochtend al doet. Goedemorgen. Vandaag wordt het de heetste dag van de week. Zon en wolken die wisselen elkaar af. Vanmiddag stijgt het kwik naar misschien wel lokaal 35 graden. Het voelt broeierig aan. Later op de middag en vanavond neemt de kans ook toe op onweersbuien. Daarbij kunnen zware windstoten, hagel en in een korte tijd veel regen voorkomen. Dit weekend blijft het ook zomers warm met temperaturen tussen de 28 en 31 graden. De zon laat zich regelmatig zien, het blijft vaak droog, al is een lokale onweersbui niet helemaal uitgesloten. Nou, Frits en ik hebben in een broeierige, klamme, warme studio de krantjes doorgenomen vanochtend en dit is een greep uit het nieuws van vanochtend. De Gelderlander onthult een eigen onderzoek naar zorginstelling Plurijn in Groesbeek en Nijmegen. Personeel voelt zich onveilig, vlucht weg. Infokrachten hebben niet altijd de juiste papieren. En er zijn de afgelopen jaren meerdere dodelijke incidenten geweest. De bestuurder erkent dat er veel beter moet. In Scherpenzeel werd het gisteravond laat nog spannend in de raadzaal. Eerder moesten daar twee wethouders vertrekken naar een onderzoek naar hoe ze functioneerden. Maar een bestuurskundige nam het voor ze op en zei ronduit, ze zijn onterecht weggestuurd. De burgemeester houdt vol dat het niet anders kon, maar dit verhaal is dus nog niet klaar. In het NRC staat dat het kabinet vandaag twee locaties voor nieuwe kerncentrales afstrept. De Maasvlakte en Borselen vallen af. De keuze gaat nu tussen de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Groningen zit er na alles met dat gas natuurlijk niet op te wachten. Zeeland houdt juist de deur open. Kom maar. Trouw schrijft over de kraamzorg die in de knel zit. In Utrecht kregen ruim 100 zwangere vrouwen te horen dat hun kraamhulp toch niet komt, terwijl die al was toegezegd. Het personeelstekort is zo groot dat op steeds meer plekken in het land kraamhotels worden ingericht als noodoplossing. De Telegraaf heeft een groot interview met de baas van het Openbaar Ministerie, Rinus Otte is dat. Hij noemt de lage straf voor ex-advocaat Ines Wesky verbijsterend. En is ook kritisch over de zaak Borsato. De verdediging ging veel te hard om met het meisje dat aangifte deed. Volgens Otte is dat een slecht signaal naar andere jonge vrouwen die zoiets zouden willen melden. En de krant opent verder met de warmte. Code geel dus hè, in ons hele land, of zoals de krant het noemt, code speel bij een grote foto van Fik van 6 jaar... in een zwembadje in zijn achtertuin. En dat lijkt zo gek nog niet. Op veel scholen gaat vandaag het tropenrooster in. Kortere lessen vandaag dus en eerder naar huis. Dus als de kleinkinderen vanmiddag al vroeg voor de deur staan, dan weet je waarom.
1: Wat heb jij nou bij?
2: Een waaier.
3: Cool blijven. Het valt vandaag ook al niet mee. Deze school is al wat ouder. Geen airconditioning, plat dak en dus binnen.
2: Nou, dat je het gewoon zo heet hebt dat je niet kan doorwerken en water moet gaan drinken.
3: Door het hele land zijn er scholen die doen wat ze hier ook van plan zijn.
1: Vanmiddag zijn alle kinderen van deze school vrij. Wij vinden dan dat het te warm is in de school om de kinderen nog goed te laten werken.
2: Daar ben ik wel blij mee, want dan kan ik gewoon thuis in het zwembad gaan liggen.

Some you in have a little faith. Goedemorgen, Gelderland. Zometeen, een goed begin is het halve werk. Kun jij het intro raden? Na Christy, dit is Yellow River.

0: Yellow River 1970 van Christy maakt het 6:50. Goedemorgen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, ik heb even jouw aandacht nodig. Luister goed naar dit intro.
1: Een goed begin.
0: That's it. Dus die paar seconden. Hopelijk zijn die voldoende voor jou om een belletje te doen rinkelen en te denken: ah, dat is die plaat van dingetje. Titel en artiest, dat heb ik van je nodig. En dat mag je mailen naar frank@gld.nl of een appje.
1: Een goed begin.
0: Ik ben benieuwd en ik hoop dat het iemand lukt en dat hij het even doorgeeft via de mail of de app. Want dan kan ik de plaat helemaal draaien zometeen. 20 minuten bedenktijd, nu eerst John Paul Young.

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: En jullie thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
4: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Besliep Reverbis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleepreverbis.com.
5: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
6: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
5: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
8: Ernstings Family!
7: Aanbevolen door vrolijke families.
4: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
9: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
10: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes tributeband en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
9: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
11: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
12: Bij Betting Racing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
13: Goedemorgen, het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Hoge Enk is het 18,1 en in Velswijk is het nu al 21 graden. Het weer in Gelderland, het wordt vandaag de heetste dag van de week met temperaturen tot 35 en aan het eind van de middag en vanavond kans op stevige onweersbuien. De Edese gijzelnemer Corné H. is opgenomen in een tbs-kliniek 1,5 jaar nadat hij tbs met dwangverpleging kreeg opgelegd voor de gijzeling van 4 medewerkers van café Petticoat in Ede. Zijn advocaten zijn opgelucht dat de behandeling eindelijk kan beginnen, maar waarschuwen tegelijkertijd voor de lange wachtlijst in het tbs-systeem. En meerdere Gelderse gemeenten dreigen hun taakstelling voor de huisvesting van statushouders niet te halen. Volgens onder meer Apeldoorn, Nijmegen, Ede en Barneveld ligt dat vooral aan het grote tekort aan betaalbare woningen, waardoor statushouders langer in asielzoekerscentra moeten verblijven. Meer Gelders nieuws bij ons op de website gld.nl of in onze mobiele app.
11: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
12: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
9: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
12: Bij Makers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
9: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
14: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
15: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bochel. Waanzinnig goed! Yeehaw!
14: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
16: Goedemorgen Gelderland.

0: Nice. Boomtown Rats and I Don't Like Mondays op deze Friday morning. 6:06. Goedemorgen. Ja, ik krijg al appjes van mensen die toch een beetje een plaknacht achter de rug hebben of de ventilator naar de slaapkamer hebben verplaatst. Dat soort trucjes. Probeer het een beetje buiten te houden, die warmte. Het wordt namelijk nog warmer de komende dagen. Kan dus flink zweten worden. Wij kunnen zweten. Ja. Ik zou ervan genieten en gewoon lekker laten gebeuren. Varkens kunnen dat niet. En daarom moeten wij mensen, de varkens, een handje helpen om koel te blijven. Eline uit Herwen weet daar alles van. Zij is 17 jaar oud. Zij wil later het bedrijf van haar ouders overnemen. En op dit soort warme dagen pakt zij zelf de sproeier om de varkens van het bedrijf af te koelen.
1: Nu gaan we naar de groep van de varkens om dus modderpoelen te rijden. Voor hun is het gewoon als verkoeling. Varkens kunnen niet zweten. Dus dan krijg je het heel snel warm. En daarvoor is modderpoelen dan wel heel belangrijk.
2: Hoeveel varkens hebben jullie hier?
1: We hebben nu 220 varkens ongeveer.
2: Is dat veel?
1: Nou, dat is voor hier wel veel. Of voor dit soort bedrijven, dat we alles in huis verkopen.
2: Ja, want jullie hebben een bijzonder bedrijf. Want de dieren zijn altijd buiten.
1: Ja, jaar rond houden we ze buiten. En dan brengen we ze zelf naar de slag, naar een slager in Zelhem. En wij brengen elke week 5 varkens erheen. Met onze eigen veetrailers. Het gaat allemaal heel rustig.
2: En jij zit nog op school?
1: Ja, nu in mijn laatste jaar van de veehouderij. Ik ben nu bijna klaar.
2: Wat ga je daarna doen?
1: Er is een tussenjaar voor werken, van auto sparen en zo.
2: Wat wil jij uiteindelijk doen hier? Wil je het overnemen?
1: Ja, uiteindelijk wel. Maar dat duurt nog wel even, want mijn ouders zijn nog jong. Ik heb ooit 2 varkens gehad, dat was wel heel lang geleden. Toen had ik ze leren zitten en zo. Ja, varkens zijn dus heel slim, dus kun je dat soort dingen wel leren.
2: En alle varkens hebben een staart nog?
1: Ja, hier doen we de staart niet afhalen of tandjes slijpen. Omdat ze worden geboren in een best wel open ruimte, waardoor ze altijd afleiding hebben. En daardoor gaan ze niet bij elkaar eraan zitten. Kunnen we gewoon hun staart laten houden. En ook is best belangrijk voor ze dat ze de staart hebben, want daarom kunnen we zien of ze gezond zijn. Zolang hun staart is gekruld, dan zijn ze goed, zijn ze gelukkig en gezond. En als ze hem echt laten hangen, dan kan je vaak zien dat er wat mis is.
2: En hier hebben jullie alle varkens?
1: Ja, hier gaan ze even vanaf 3 weken. Dan gaan ze naar buiten.
2: En nu liggen ze allemaal lekker of in de schaduw of binnen? Of
1: ja, niet? Het is vandaag wel zo warm dat ze niet heel erg in beweging zijn.
2: Kunnen ze een beetje tegen de hitte?
1: Ja, in principe wel. Zolang we zorgen dat ze schaduw hebben en modderpoelen, dan gaat het wel.
2: En hoe doe je dat, een modderpoel maken?
1: En dat rijden we met een gewoon een mesttankje. Rijden we dan 2 keer per dag, 1 keer per dag gewoon water rond.
0: Nou, hoor die varkentjes dan. Wil jij die varkens in actie zien in die modderpoel of gewoon wat Eline allemaal daar doet? Dan kun je op YouTube zoeken op De Platte Droom. Dat is een serie dus over onder andere Eline, maar ook andere jonge mensen op het platteland met een droom. En dat is een serie van ons eigen jongerenplatform Kalleman. Dus op YouTube zoeken op De Platte Droom.

0: Sunrise van Simply Red op Radio Gelderland. 7:12.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Ons spelletje iedere ochtend tussen 6 en 7... waarbij we een intro laten horen van een paar seconden. En dan moet jij maar net weten welke plaat ik graag wil draaien.
1: Een goed begin.
0: Nou, maar dit is Piece of Cake voor Deborah, voor Paul, voor Edwin en voor Harold. Om maar even wat namen te noemen van mensen die hebben gereageerd. En die allemaal zeiden, dat is Madonna met Material Girl.
2: Goedemorgen Frank, het is Madonna met Material Girl. Doei.
3: Van het album Like a Virgin gaan we luisteren naar Madonna met Material Girl.
4: Goedemorgen Frank, we beginnen vandaag met Madonna met Material Girl. Goedemorgen.

0: Alex Warren en Fever Dream en daarvoor dus Material Girl van Madonna. Als een goed begin van deze vrijdag.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Nou ja, warm. Opvallend warm eigenlijk al voor zo vroeg. Ik heb al 20 graden her en daar voorbij zien komen op thermometers. Johnny Willemsen van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij ook, denk ik, hè?
2: Ja, de officiële waarneming is er zitten tussen de 19 en de 20, zeg maar. Dus maar ja, dat is een kwestie van een half uurtje en dan gaan we over de 20 overal. De temperatuur die loopt vanochtend natuurlijk snel verder op. Om 9 uur zal het ongeveer 26 zijn. En uiteindelijk vanmiddag gaan we naar 34. Dus echt wel heel erg heet.
0: Ja, Marijke Zomer die appt. Dit weekend is er het Drakenbootfestival in Apeldoorn. Zou je kunnen vragen wat we met name aan onweersbuien kunnen verwachten dit weekend. Maar laten we eerst maar even deze vrijdag doen. Maar ik denk dat het verhaal voor vandaag eigenlijk ook wel voor morgen en zondag geldt, of niet?
2: Morgen en zondag is het niet zo heet als dat het vandaag wordt. Vandaag is 34, misschien wel zelfs lokaal 35. De andere weekenddagen zitten we zo tussen de 28 en 31 graden. Hoe oostelijker in de provincie, hoe heter. Geldt eigenlijk voor morgen en zondag. En qua onweersbuien is eigenlijk ook de hoofdboodschap voor vandaag. En eigenlijk vooral voor vanavond. Eind van de middag vanavond zullen ze over het land trekken. En het zal van plek tot plek verschillen. Maar dat kunnen echt wel hele zware exemplaren zijn. Morgen en overmorgen ga ik geen onweersbui uitsluiten. Maar de hoofdmoot is dan toch gewoon droog. Die buienkans is echt wel een stuk kleiner.
0: Ja, het heeft gisteravond ook behoorlijk gespookt al in het zuiden, hè?
2: Ja, inderdaad, vooral in Zuid-Nederland, Limburg, oosten van Brabant. Daar is lokaal heel veel regen gevallen, inderdaad. Ja.
0: Dat is moeilijk te voorspellen of en waar dat gaat gebeuren. Maar het is in elk geval echt wel een code geel tot en met zondag. Dus daarom dacht ik van het verhaal van vandaag kun je zo op tot en met het weekend leggen. Want die code geel die is zo uitgebreid. Maar morgen dus in elk geval en zondag niet zo warm als vandaag, maar nog steeds best warm.
2: Ja, precies. Nou ja, 30 graden is inderdaad ook hartstikke warm. Maar het is een aantal graden lager en ook net iets minder vochtig. Hè. Dat hele benauwde drukkende is echt voor vandaag. De komende dagen blijft gewoon volop zomer. Sterker nog, ik denk dat het maandag weer ietsje warm wordt dan in het weekend met 2,33. Dus ook volgende week ziet er volop zomers uit. Met maar kleine buienkansen, vooral heel veel zonneschijn en hoge temperaturen.
0: Ja. Wat is nou jouw beste advies eigenlijk hoe je dit kunt aanpakken met dit soort warmte?
2: Dat is een goeie. Ja, vooral rustig aandoen. Wil je buiten iets ondernemen, doe dat op dit moment of echt 's avonds heel laat, terwijl er vanavond de onweersbuien op het programma staan. En zon mijden hoef ik bijna niet te zeggen, want je gaat bij 33 graden echt niet in de zon liggen bakken. Dat ga je niet doen.
0: Dat doe je niet voor je plezier.
2: Nee.
0: Oké, ik kom over een uurtje bij jou terug, Johnny. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Ja, wij zetten hier nog met onze eerste koffie, maar in Wageningen zaten 90 basisschoolleerlingen 's ochtends vroeg al samen aan een ontbijtpicknick. Dat is een goede zaak. Begin de dag met een goed ontbijt. 5% van de kinderen ontbijt niet iedere dag. En ook wat er wel op tafel staat, kan vaak een stuk gezonder. Hoe en wat, dat hoor je zo na 7 uur. Maar ik zat nou aan de klok te kijken. Ik denk, ik kan op zich nog best wel even een langere draaien vandaag. Een langere plaat heb ik het dan over. Het is zondag de langste dag. Hè? Daar alleen maar lange muziek op Radio Gelderland. Maar je hebt lange platen en iets langere dan normaal. Dus normaal zou ik niet snel een Michael Jackson en Thriller instarten. Dat kan ik nu alvast als een soort voorpetje naar zondag best doen. Toch? En dan daarbij dus de belofte dat het zondag allemaal nog veel langer gaat duren, die muziek op Radio Gelderland. Dan is het de langste dag. Dit is in ieder geval Thriller.

0: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
0: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Bij Bekkers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
2: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit, voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
3: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
6: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
5: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
7: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
5: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag. Met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
8: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
9: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
10: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
9: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
11: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
12: Ernstings Family!
11: Aanbevolen door vrolijke families.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
15: Rustig, adem in,
14: ja, maar misschien
15: uit.
14: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
15: Zenuwleier. Als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise.
12: Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
16: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Hé, het licht doet het niet.
20: Ik heb geen bereik.
21: Hebben we nog wel water?
22: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
23: Goedemorgen Gelderland.

0: Action Music, Angel Eyes op Radio Gelderland. Goedemorgen, 7:08. En als laatste plaat voor 7:00 draaide ik Thriller van Michael Jackson. Elsbeth die appt erover. Oeh, dat is leuk. Dat doet me denken aan alweer een paar jaar geleden in de ochtendshow. Het allereerste liedje. Ik liep de krant op dat moment en op het punt waar de verlichting uit was, liep ik rond. Toen hoorde ik die piepende deur en ik draai me om. En toen denk ik, oeh, wie heeft er zo'n heerlijke piepende deur? Maar toen ging het liedje dus verder op mijn oren en ik moest erom lachen. Daardoor moet ik iedere keer weer aan denken. Thriller duurde toen en ook zojuist net geen 6 minuten. En zometeen draai ik Sunshine in the Music van Jimmy Cliff. Die duurt 4:38. Waarom zeg ik dat? Nou ja, komende zondag, komende vaderdag, is het ook de langste dag van het jaar. En dan draaien we bij Radio Gelderland speciaal voor iedereen, dus voor de papa's, maar ook voor de mama's, alleen maar lange platen. Kun je extra lang van ons genieten op Radio Gelderland zondag. Ik vind het ook fijn dat je nu alvast luistert. Goedemorgen. Vandaag wordt het de heetste dag van de week. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag stijgt het kwik naar misschien wel lokaal 35. Het voelt broeierig aan. Later vanmiddag en vanavond is er kans op een stevige onweersbui. Met zware windstoten, hagel en in korte tijd veel regen. Kan. Ook dit weekend blijft het zomers warm met temperaturen tussen de 28 en de 31. En de zon laat zich regelmatig zien. Het blijft droog. Een lokale onweersbui is dus niet uit te sluiten. Frits en ik hebben hier in een broeierige, klamme, warme studio de krantjes voor jou doorgenomen. En dit is een greep uit het nieuws van vanochtend. Onder andere weten we, dat zie je ook bij ons op de site, dat de 42e editie van Ballon Fiesta in Barneveld dit jaar niet doorgaat. Het evenement is gepland voor eind augustus. Het heeft problemen met de vergunningen. De Gelderlander die onthult een eigen onderzoek naar zorginstelling Plurijn in Groesbeek en Nijmegen. Personeel vlucht weg omdat het zich onveilig voelt. En er zijn de afgelopen jaren meerdere dodelijke incidenten geweest. In de Raad van Scherpenzeel werd het gisteravond laat nog spannend. Een bestuurskundige nam het op voor 2 weggestuurde wethouders en zei ronduit, ze zijn onterecht vertrokken. De burgemeester houdt echter vol, ja, ik kon niet anders. Je wordt wakker van een geluid beneden in huis, wat doe je dan? In Arnhem liepen inbrekers gewoon door de woonkamer, terwijl de bewoners boven lagen te slapen. En de politie is hier heel duidelijk over, breng eerst jezelf in veiligheid en bel 112. Want ook al is het je eigen huis, als je te veel geweld gebruikt, kun je zelf in de problemen komen. Je mag iemand tegenhouden als je hem betrapt, maar overdrijf dit niet. En die honkbalknuppel onder je bed, ja, ik weet dat die er ligt, die werkt eerder tegen je dan voor je. Een zaklamp, dat is een stuk handiger. Daar sla je net zo hard mee trouwens. Trouw schrijft over de kraamzorg. In Utrecht kregen ruim 100 zwangere vrouwen te horen dat hun kraamhulp toch niet komt. Het personeelstekort is zo groot dat er op steeds meer plekken kraamhotels worden ingericht. Het Nederlands Dagblad schrijft vanochtend over aangescherpte regels voor euthanasie bij psychisch lijden. Psychiaters moeten voortaan verplicht overleggen met andere deskundigen. En op veel scholen gaat vandaag het tropenrooster in. Dus kortere lessen en eerder naar huis. Dus als de kleinkinderen vanmiddag al vroeg voor de deur staan, dan weet je nu waarom.
1: Koel blijven. Het valt vandaag ook al niet mee. Deze school is al wat ouder. Geen airconditioning, plat dak en dus binnen.
2: Nou, dat je het gewoon zo heet hebt dat je niet kan doorwerken en water moet gaan drinken.
1: Door het hele land zijn er scholen die doen wat ze hier ook van plan zijn.
3: Vanmiddag zijn alle kinderen van deze school vrij. Wij vinden dan dat het te warm is in de school om de kinderen nog goed te laten werken.
2: Daar ben ik wel blij mee, want dan kan ik gewoon thuis in het zwembad gaan liggen.
4: En ijsjes eten.
1: Maar zij komen dus eerder thuis.
5: Gezellig, we hebben een badje thuis.
6: Lekker ijsjes gehaald, dus ja, lekker zomer vieren denk ik.
3: Het is wel fijn als we ons gesteund weten door een code geel of een code oranje. Dat helpt wel
7: bij het overtuigen van de ouders dat het echt moet.
3: Ja.

0: 1968. Hij is 60 jaar oud. Lekker hoor. Aretha Franklin en Think. Goedemorgen Gelderland. Zometeen de platenpolitie hier weer in de uitzending met een nieuwe plaat delict. Dus is weer een verdachte plaat op vrije voeten. En jij kunt helpen die op te sporen. Dus blijf luisteren en help zoeken. Eerst gaan wij ontbijten in Wageningen met zo'n 90 basisschoolleerlingen. Samen aan de ontbijtpicknick. 5% van de kinderen, ik zei het net al, ontbijt niet iedere dag. Dat is best veel, hè? En ook wat er dan vervolgens op tafel komt staan voor die andere 95%, ja, dat kan vaak wel een stuk gezonder.
1: Het kan beter, dat als eerste. 5% van de kinderen in Nederland ontbijt niet elke dag. Basisschoolleerlingen heb ik het dan over. En er zijn ook nog een heleboel leerlingen die wel naar school gaan met een ontbijt, maar dat kan echt wel gezonder. Dus dat is ook de reden dat we elk jaar nog steeds aandacht moeten vragen voor dat belang van een gezond ontbijt.
2: En wat kan er dan precies beter?
1: Kinderen kunnen gezonder ontbijten, dus met gezondere ontbijtproducten volgens de schijf van 5. Maar we moeten ook aandacht hebben voor hoe we ontbijten. We weten ook dat er heel veel kinderen minder aandacht hebben voor het ontbijt en voor het eten daarvan. Dus ze gebruiken ook een schermpje bij het ontbijt of zitten op de bank. Terwijl we eigenlijk liever zien dat kinderen aan tafel zitten met de ouders of de verzorgers, met z'n allen, om aandacht te hebben voor het ontbijt en voor de gezamenlijke start van de dag eigenlijk.
2: Ik snap ook als ouder dat het soms druk is in de ochtend. Heb jij tips voor ouders om dat ontbijtmoment zoveel mogelijk aandacht te geven?
1: Ja, nou ja, het hoeft ook niet heel lang te duren. Het kan ook even een kort moment zijn. En veelal in de avond misschien voorbereiden. De tafel dekken waar mogelijk. En ook de groenten, als je die wil gebruiken, of het fruit, ook al even wat snijden bijvoorbeeld. Dat niet allemaal nog in die ochtend moet. Want je hebt helemaal gelijk, het is in de ochtend al druk genoeg. Maar een klein samen ontbijt. Dat moet vast wel lukken.
2: Wat heb jij op je brood?
3: Pindakaas met ei.
2: Heb je dat ooit eerder op?
3: Nee. Ik wist niet dat er pindakaas op zat. Dus ik heb gewoon een ei erop gedaan.
2: En hoe smaakt dat?
3: Lekker.
2: Wat heb jij voor ontbijt?
4: Ik heb een sandwich.
3: Lekker broodje.
4: Pindakaas.
2: En wat eet je normaal thuis?
3: 3 broodjes en met pindakaas en met... Chocopasta aan hagelslag en een met jam.
2: Wat zou je hier van thuis ook willen hebben?
3: Appel.
0: Appel, ja, lekker. En inderdaad wat natuurlijker zoet dan pindakaas en stroop en jam en noem maar op en pasta. Maar voor mij wel een nieuwe. Pindakaas met ei. Ik probeer het een beetje in mijn mond te combineren. Ik ben er nog niet over uit of dit

0: Bij dit soort temperaturen zit de zon ook in de muziek natuurlijk op je radio. Sunshine in the Music. Jimmy Cliff. Voordat ik met ons spelletje Plaat Delict kan beginnen, even een goede vraag die binnenkomt van Quint via de app.
1: Goedemorgen Frank, waarom is je doucheplaat niet meer, maar nu die plaat Delict, huppelepup.
2: Moet ik even vertellen wie je bent, hè?
1: Oh ja, ik ben Quint. Ja, en ik ben wel eens eerder in de studio geweest, toen was het nog gewoon een doucheplaat. Dus ik snap het niet. Maar ik vraag het gewoon eventjes naar. Doei.
0: Doei. Quint is een vriend van de show. Die is inderdaad eens een keer een ochtendje op bezoek geweest bij ons. En toen zijn we onder andere samen even naar de douche gelopen van Omroep Gelderland. Waar die artiesten dus dan onder de douche staan. Goede vraag, Quint. Waarom is die doucheplaat er niet meer? Waarom doen we nu Platenlicht? Ja, dat is soms veranderen dingen gewoon. En is het ook gewoon goed om dingen te veranderen. We hebben de doucheplaat hebben we 4 jaar gespeeld. 4 jaar lang, iedere dag. En op een gegeven moment merk je dan van ja, daar staat diezelfde artiest alweer onder de douche. Laten we iets anders verzinnen. En daarom hebben we nu Plaat Delict.
3: Plaat Delict.
0: Ik hoop dat je het wel leuk vindt om mee te spelen. Als het lukt.
4: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Want wij hebben een procesverbaal van een plaat waar iets in gebeurt wat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag om dat op te lossen. En daarmee maak je kans op een leuk prijsje, namelijk de Radio Gelderland zaklamp voor de gouden tipgever. Wij behandelen vandaag een opmerkelijk levensverhaal van een man die al van jongs af aan voortdurend onderweg lijkt te zijn. Volgens het dossier trekt de verdachte van stad naar stad, steeds op zoek naar nieuwe kansen en snelle rijkdom. Daarbij neemt hij grote risico's. Hij komt regelmatig in de problemen terecht. Uit het onderzoek blijkt dat hij zelfs enige tijd heeft doorgebracht in een gevangenis in Mississippi. Toch lijkt dat hem niet te hebben afgeremd. Na zijn vrijlating vervolgt hij zijn zwerftocht en blijft hij zijn geluk beproeven aan de goktafel. Overtuigd dat de volgende inzet hem eindelijk dat grote geld zal opleveren. Onderzoekers constateren dat deze man ondanks alle tegenslagen blijft leven alsof morgen zijn geluksdag wordt. Dus iemand is verdacht van het najagen van snelle rijkdom, het voortdurend nemen van onverantwoorde risico's en het herhaaldelijk in aanraking komen met justitie. We zoeken een Amerikaanse zanger, tevens gitarist en songwriter. En ten tijde van de release, dat was zo mid jaren 70, was hij 32 jaar oud. Komt uit Ohio en bekend om zijn mix van rock, van soul en West Coast pop. En zijn grootste succes was ook in de jaren 70. De naam van de verdachte wordt opvallend vaak genoemd, ook in het nummer. Het is dus geen verhaal over één groot misdrijf, maar over iemand die zijn hele leven balanceert tussen geluk, risico en problemen. En juist die aaneenschakeling van gebeurtenissen maakt het nummer zo mooi. Je hoorde hints in het verhaal, in het procesverhaal, zoals Mississippi, gevangenis, gokken, rondtrekken en een gelukzoeker. Ben benieuwd of je hem weet te raden. De titel en artiest graag via de mail frank@gld.nl of een appje. Succes. Draai ik ondertussen even de Golden Earring. Weekend Love. Op zich ook best een redelijk lange plaat voor radio. 4 minuten 13 seconden. Maar zondag worden ze nog veel langer. Veel langer. Je hebt nummers van een half uur. Of nog langer. Deze zondag de langste dag op Radio Gelderland. Maar nu eerst de Golden Earring.

0: Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.
1: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
2: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Groot assortiment kunstgras bij Nu de Tuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
4: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
5: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Goedemorgen Gelderland, het is 7:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Homoet is het 18.4, in Zeddam al 20.9. Vandaag volgt de heetste dag van de week, met middagtemperaturen oplopen naar 34 of zelfs 35 graden. Tijdens de namiddag en avond neemt de kans op enkele stevige onweersbuien opnieuw toe, met zware windstoten, hagel en ook veel neerslag mogelijk in korte tijd. De ballonfiesta in Barneveld gaat dit jaar niet door. De organisatie ziet zich genoodzaakt de 42e editie af te gelasten, omdat nieuwe natuur- en vergunningsregels onder de Omgevingswet op korte termijn niet uitvoerbaar blijken, zoals ze zeggen, voor hun evenemententerrein. En gedeputeerde Peter Drent roept politiek Den Haag op om snel knopen door te hakken over stikstof en het Gelderse plan voor de Veluwe te steunen. Volgens hem snakken de boeren, de ondernemers, maar ook andere betrokkenen naar duidelijkheid. En ligt er nu juist een breed gedragen oplossing klaar vanuit de regio. Meer Gelders nieuws ook op onze website gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie, de A15 Nijmegen-Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Leerdam. 10 minuutjes extra reistijd, dat is eigenlijk de enige file die ik te melden heb. En straks gaan we het hebben, na Pieter Gabriel, over iets wat je waarschijnlijk vanochtend al een paar keer hebt gebruikt zonder weer na te denken. Drinkwater. We draaien de kraan open, het is er gewoon, hè? Maar hoe vanzelfsprekend is dat nog? Wist je dat wij gemiddeld 118 liter per dag gebruiken van drinkwater? En daar drinken we er maar 2 van op.
7: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Goedemorgen Gelderland.

0: Salisbury Hill van Peter Gabriel. Goedemorgen, Gelderland. Ik zei net al even, waarschijnlijk heb je hem al opengedraaid vanochtend, de kraan. Om te douchen, of om alvast een was aan te zetten, of een glas water te drinken. We denken er niet over na, maar vanzelfsprekend is het niet meer dat er dan gelijk water uit de kraan komt. En daarom wordt het Rijk nu opgeroepen om bij nieuwe wijken, ook in Gelderland, veel zuiniger met water om te gaan. Dat plan heet waterzuinige wijken. Dat zegt eigenlijk al alles.
1: Wat hier gebeurt is twee dingen, twee zuiveringstechnieken. Eén, we maken regenwater naar drinkwater. En twee, we maken eigenlijk rioolwater, huishoudelijk afvalwater naar infiltreerbaar water. Dan hebben we hier een soort van duinpakket, dat is een zandfilter waar we de eerste stap van regenwater zuiveren. Alle grove delen gaan eruit. Dan vervolgens hebben we hier een nanofiltratiesysteem waar we eigenlijk met membranen het water dus door een rietje persen en dan daar eigenlijk alle vuiligheid eruit halen. Dus alle ziektekiemen, maar ook alle wat fijnere materialen worden eruit gehaald, zodat het eigenlijk al een heel lekker drinkwater wordt.
2: Dit is een ultieme test en we gaan echt niet in Nederlandse wijken zelf drinkwater maken. Maar dit soort testen is nodig om wet en regelgeving te veranderen. Want we spoelen onze wc nog steeds door met drinkwater. En dat kan anders.
3: Nou, met het manifest roepen we de overheid op, de Rijksoverheid op, om met een duidelijke waterzuinig wonenrichtlijn te komen. Waarin voor gemeentes en projectontwikkelaars het helder is wat het eigenlijk is, een waterzuinige woning. Waar moet dat aan voldoen? Waar moet je rekening mee houden? Ook op het gebied van volksgezondheid. En dat is wat wij als drinkwaterbedrijf heel erg belangrijk vinden. Dat heel erg goed is ingeregeld in Nederland. Dat nou, als systemen worden gebruikt om regenwater in huis te gebruiken of om douchewater her te gebruiken bijvoorbeeld. Dat het op een manier gebeurt die niet de drinkwaterveiligheid in gevaar brengt.
2: Beleid is nu nodig, zodat het drinkwater dat steeds schaarser wordt niet verdwijnt in het putje.
0: Ja, want gemiddeld dus, ik zeg het dan maar eens een keer, 118 liter per persoon drinkwater per dag. Daarvan drink je er, als je het goed doet, 2 liter. Hopelijk iets meer op zo'n warme dag als vandaag.

0: Kenny B in Parijs op Radio Gelderland maakt het 13 minuten over 7:30. We kregen vanochtend een goede vraag van een vriend van de show, Quinten, die appte.
1: Goedemorgen Frank, ik ben Quinten. Ik heb een vraag voor jullie. Waarom is je doucheplaats er niet meer? Heel veel liefst van Quint. Doei.
0: Heel veel liefst terug, Quint. En goede vraag. Ja, wij zijn na 4 jaar doucheplaat hadden we besloten. We gaan het jaar beginnen met een nieuw spelletje. Plaatdelict. En soms doe je dat gewoon met de radio. Dan verander je een spelletje, dan verander je iets. Maar het zou best kunnen zijn dat we ook weer op een gegeven moment besluiten om weer terug te gaan naar de doucheplaat. Dat zou zomaar kunnen. Bijvoorbeeld als die platendelict opeens niet meer worden opgelost.
2: Plaatdelict.
0: Want normaal zeg ik nu, eigenlijk tot nu toe nog iedere ochtend volgens mij, de platenpolitie, dankt u voor het meedenken. Er was een muzikaal misdrijf gepleegd en de dader is gepakt. Nou, wij danken iedereen voor het meedenken. Gambler van Kenny Rogers, dat zegt Willy en Wim. Cora zegt, is het de Hurricane van Bob Dylan? Annemiek zegt, de Rambling Gambling Willy van Bob Dylan. Marie moet denken aan David Allen Coe en Pen & Cherry Blues. Jan Frieriks komt met Johnny Paycheck. Allemaal mooie, goede suggesties, waarvoor hartelijk dank. Alleen, de verdachte plaat die wij vanochtend zochten is nog niet genoemd. Dat hebben we 1 keer eerder gehad. En toen is het later die ochtend alsnog goed binnengekomen. En hebben we hem volgens mij alsnog kunnen oplossen. Maar wat we nu gaan doen is, we hebben onze eerste cold case dan te pakken. Hè? En ik had bedacht, als we dat nou 5 keer hebben gehad, dus 5 keer een plaat die niet wordt opgelost, dan gaan we een soort cold case week maken in de ochtendshow. En dan gaan we bijvoorbeeld de extra hints geven. Maar vanochtend waren we dus op zoek naar een muzikaal misdrijf. Een avontuurlijke zwerver, een muzikant die zijn koffers pakt, die gaat gokken. Op zoek is naar een betere toekomst. Deels gebaseerd op de eigen ervaringen van de zanger en zijn poging om door te breken in de muziekindustrie. Hij ontsnapt dus aan zijn eigen moeilijke benauwde omstandigheden. Hij reist rond, hij neemt risico's, hij belandt in de gevangenis, Mississippi, en probeert geld te winnen bij het gokken. Maar niet geraden, dus iedereen dank voor het meedenken. Dit wordt een cold case.
2: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Ja, wat draai je dan? Dan zouden we bijvoorbeeld het WK-plaatje even kunnen doen, hè, van Shakira met Burna Boy.

0: Let's go. Shakira en Burner Boy met Dai Dai. En Mexico is na vannacht het eerste land wat al zeker is van de volgende ronde. Dankzij de wedstrijd die ze hebben gespeeld. Zuid-Korea, die hebben ze verslagen met 1-0. Nu tijd voor het weer. Johnny Willemsen van Weerplaza. Johnny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is vroeg dat we in de twintigers zitten, hè, in de provincie.
1: Ja, 22 al inderdaad. En dat om 7:50.
0: 22, ja.
1: Dus als je even naar buiten wil, dit is het moment. Heerlijk weer.
0: Nu
1: buiten.
0: Doen!
1: Ja, ja. Ja, want rond het middaguur zitten we al op 30. En we gaan vanmiddag naar 34. Daarbij een hoge luchtvochtigheid. Dus het voelt ook aan als 34 of nog wat meer. Dus echt wel heel erg heet.
0: Ja, ik kreeg een mailtje van Wim die zegt... het KNMI die is begonnen met die hittekrachtindex, hè, onlangs van 0 tot 10. Ik heb volgens mij opgezocht... hittekracht voor vandaag of voor dit weekend 8 tot 9. Dus ja, klopt. Wat KNMI zegt. Is dat dan ook gelijk een nieuw hittekrachtindexrecord, wil Wim weten? Ja, we zijn net begonnen, dus dan gelijk een record, toch?
1: Ja, volgens mij bestaat het pas 2 weken officieel, dus dan zal het vandaag een record zijn, ja.
0: Ja.
1: Ja, volgens mij was die 10, dat is zo'n beetje die ene dag in 2019, 2017, zoiets, dat het 40 graden werd. Die dag die wordt ongeveer als 10 ingeschat, dus zo extreem is het nog net niet, maar 8 of 9 vandaag, ja.
0: Ja. Daar moet je dus rekening mee houden. Dus vooral nu nog even je ding doen en daarna je kalm en rustig houden. Datzelfde KNMI heeft ook altijd kleurcodes. Code geel is van kracht. Dat betekent waarschuwing voor even extreem kan zijn. Dat is heel lastig te zeggen waar. Maar er kunnen dus stevige onweersbuien komen later vandaag.
1: Klopt inderdaad. Die hitte is overal. Die onweersbuien zijn natuurlijk plaatselijk. Of in ieder geval de overlast daarvan is plaatselijk.
0: Ja.
1: En het is echt al later vanmiddag. En waarschijnlijk zelfs, verwacht ik voor Gelderland vanavond.
0: Okay.
1: Eerste uren van de avond. Vanuit het zuiden. Dus de kans op veel neerslag in korte tijd. Kans op hagel, kans op zware windstoten. En het zullen echt buien zijn die overtrekken. En ja, als er ergens schade ontstaat, dan is dat heel lokaal. Dus het kan bij jou heel erg meevallen en een dorp verderop voor overlast zorgen. Of het nou wateroverlast is of wat dan ook. Dat kan allemaal. Dus het is zeker in de gaten houden.
0: En wat is het verhaal voor het weekend?
1: Voor het weekend is het verhaal volop zomer, maar niet zo heet als vandaag. Temperaturen zo tussen de 28 en 31. Waarschijnlijk droog, hoewel er wel een kleine kans op een bui op beide dagen, vooral later op de dag. Dus de hoofdmoot is zonneschijn en warm en niet zo heet als vandaag.
0: Okay, dankjewel. Ja, die hoge temperaturen en dan toch de avondvierdaagse lopen. Ook gisteravond werd het gewoon weer gedaan op diverse plekken in de provincie. Ik zag gelukkig wel mensen langs de kant staan die flesjes water uitdeelden. Zelfs de brandweer af en toe. Maar in Hardenberg is de avondvierdaagse bijvoorbeeld gewoon afgelast vanwege die hitte. En of die van Voorde en Lichtenvoorde vanavond doorgaan, dat is nog maar even de vraag. Dus doe kalm aan vandaag, drink voldoende. En luister ook even naar 8 uur hoe het de deelnemers van de avondvierdaagse gisteravond is vergaan. En nu de Maisonettes en Heartache Avenue.

0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bocholt. Waanzinnig goed! Yeehaw!
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
6: Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem. Grote collectie van onder andere Mart Visser. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
7: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieh werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
10: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
9: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
11: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
9: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
12: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
13: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
14: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
12: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
15: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
16: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
17: En dat maakt het verschil in het veld.
16: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Verlonden. De woningen van zorgorganisatie Elver in Nieuw-Wil worden de komende jaren grootschalig vernieuwd. Woensdag zijn de eerste nieuwe studio's aan de Bloeilaan officieel geopend. Bewoners hebben nu meer privacy en ruimte en hebben hun studio persoonlijk kunnen inrichten. Ook zijn er positieve reacties over de verbeterde leefomstandigheden. Uiteindelijk wordt ongeveer 80% van de woningen op het terrein vervangen door nieuwbouw. De vernieuwing is volgens Elver nodig door verouderde gebouwen, gebrek aan eigen sanitair in sommige woningen en de behoefte aan betere duurzaamheid en klimaatbeheersing. Huiselijk geweld komt voor in alle lagen van de bevolking. Zowel mannen als vrouwen kunnen ermee te maken krijgen. Voor mensen die hiermee worstelen zijn zelfhulpgroepen beschikbaar die ondersteuning bieden bij herstel. Inwoners uit Lochem kunnen hiervoor terecht bij een locatie in Zutphen. Deze zogenoemde In Je Krachtgroep biedt een veilige plek voor lotgenotencontact en begeleiding. Ervaringsdeskundige Carmen zegt dat zulke groepen kunnen helpen bij herstel en inzicht geven in oorzaken en drempels om hulp te zoeken. De groep is 7 dagen per week bereikbaar. Wielrenner Pepijn Reinderink zal niet meedoen aan het Nederlands kampioenschap tijdrijden in Laren door ziekte. De Ruurloze renner werd eerder ook ziek tijdens een etappekoers in Frankrijk, waar hij koorts kreeg en moest opgeven. De wielrenner blijft nog wel betrokken. Hij begeleidt zijn broer Joris als ploegleider vanuit de auto en verkent samen met hem het parcours. Het NK is voor hem extra bijzonder, omdat het in de Achterhoek wordt georganiseerd, dicht bij zijn woonplaats. Vorig jaar eindigde hij nog als 8e en hij had graag opnieuw meegedaan. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag is het droog en ook lange tijd zonnig. En het wordt ook warm, zeer warm. We beginnen nou met 21 graden vanmorgen. En bij een zwakke tot matige zuidwestenwind zal het vanmiddag ook zomers warm worden met 29 tot 30 graden. Wel is het zo dat in de loop van de middag wat meer bewolking aanwezig is. En eind van de middag, maar het zal vooral vanavond zijn, valt er een enkele regen- of onweersbui. Vanavond en komende nacht dus nog een bui mogelijk. De minima liggen naar rond de 20 graden. Vrijdag stijgt de temperatuur weer snel en halverwege de ochtend wordt op steeds meer plaatsen al zomers warm met 25 graden. 'S Middags wordt het tropisch warm met 31 tot 33 graden. En door de hoge luchtvochtigheid zal het morgen ook benauwd aanvoelen. In de tweede helft van de middag en vooral in de avond is er kans op een enkele stevige onweersbuien. Ook in het weekend is het nog warm met kans op enkele buien, vooral op de zaterdag. Beide dagen kunnen we ook nog tropische temperaturen verwachten van rond de 30 graden. Na het weekend houden we de warmte nog een tijdje vast. Vanaf woensdag dan wordt het waarschijnlijk ietsjes koeler met temperaturen richting de 27 graden. En de kans op een bui wordt vanaf woensdag ook klein, dan krijgen we een aantal droge dagen.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen staan een file tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg van 6 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio Ideaal.
5: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
8: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
7: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
9: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
7: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens 2 kilometer file bij de grens. De vertraging is een kwartier. A73 Maasbracht richting Nijmegen. 9 kilometer file tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
12: De Covic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
11: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
13: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
14: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
13: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
15: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het Blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
16: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite. Een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. De tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor iedereen die moeite heeft met het leren voor het theorie-examen of het prettig vindt om daarbij extra begeleiding te krijgen, kan elke week terecht bij het gratis spreekuur Oefenen voor je rijbewijs in de bibliotheek Doetinchem. Tijdens dit spreekuur kunnen deelnemers terecht met alle vragen over het theorie-examen voor auto, motor en brommer. Oefen zelfstandig of onder begeleiding met oefenexamens en krijg waar nodig extra ondersteuning. Het spreekuur is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Een afspraak maken is niet nodig en je mag zo vaak langskomen als je wilt. De tijd is steeds van 10 tot 12 uur.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
3: Hey, buurman.
4: Dag, buurvrouw.
3: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
4: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
5: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
7: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
10: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
11: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woolprijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woolprijs.nl. Tijd maar weg.
12: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
13: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
14: Of zo.
15: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
12: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
11: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woolprijs.nl. Dijk maar weg.
0: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Studenten van Hogeschool Windesheim voeren dit onderzoek onafhankelijk uit. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek.

0: Ja, weer wat zomerse klanken in de radio kunnen we wel hebben, denk ik, weer vandaag. Steve Allen en A Letter From My Heart. Ja goed, ik denk dat we vandaag maar eens niet aan de koffie gaan, maar aan de ijskoffie. Ja, dat lijkt me misschien wel verstandig met het weer. En wat water, misschien frisdrank of zo, dat doet het altijd goed. Steve Allen dus, Letter From My Heart. Dit is die weer op de vrijdag. Dit is de muziekservice op Radio Ideaal tot aan 12 uur met de fijne feel good music, oftewel de mix van muziek. En ook natuurlijk vrijdag, altijd een beetje dicht aan het weekend, ja. En dan denken Ad van Horen en Marina Koster denken daar ook zo over.
1: Vrijdagmiddag.
0: Au, vrijdagmiddag, morgen.

0: Gezellig. Ik zeg een hele goede morgen. Welkom allemaal.
1: Luister iedere werkdag tussen 10 en 12 naar Rob de Brouwer. Met het programma De Muziek Service. Het beste uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zero's en de hits van nu. En iedere eerste maandag van de maand schijven voor bedrijven. Je hoort dan de muziek van een bedrijf dat in de spotlight staat. Luister van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 naar De Muziek Service.

0: Ja, altijd gezellig. En we doen het vaker. 3 non-stop. Je hoorde ze weer. Zojuist hoorde je Sly Fox, Let's Go All The Way. We hadden de nieuwe van Robert van Hemert met de zandloopster. Of de zandloopsterster. Ja, ze zitten meer aan te kijken. Ja, daar staat het toch. En we hadden ook nog muziek van Gnarls Barkley en Quasi.
1: Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

Ja, dat is lang geleden. Uit de jaren 70, de Makkers en de Zomerzon. En natuurlijk, af en toe zit hier weer een zomers plaatje in verstopt hier in de muziekservice op de vrijdag. En niet alledaag iets, maar we gaan toch eens even kijken naar de wc-borstel. Schoonmaken in 5 stappen. Ja, stap 5 is vervang gewoon je wc-borstel regelmatig. Het kost bijna niks en vervangen houdt je toilet niet alleen schoon, maar het is natuurlijk ook erg hygiënisch. En stap 4, droog de wc-borstel altijd goed af. Zorg ervoor dat de borstel na het schoonmaken goed droogt. Ja, dat voorkomt natuurlijk opnieuw bacteriën en schimmels. Op 3, het desinfecteren met azijn of bleekmiddel. Wil je extra grondige desinfectie? Azijn is een natuurlijk reinigingsmiddel dat bacteriën en schimmels effectief bestrijdt. Op 2, maak de wc-borstel schoon met warm water en zeep. Het is eenvoudig, maar het is wel effectief. En als nummer 1 natuurlijk, verwijder het overtollige vuil. Nou, dat is natuurlijk het ergste en daar begint het natuurlijk mee. Dan laat ik hem lekker in de houder zitten. Maar voordat je de borstel grondig gaat reinigen, is het belangrijk om eerst het overtollige vuil te verwijderen. Nou, daar kun je een oude doek voor gebruiken of tissue of ja, weet ik veel om het af te vegen voordat je deze verder reinigt. Goed, dat is natuurlijk eventjes een hele mooie tip. En straks in deel 2 heb ik ook nog iets voor je. De verkeersboetes met de nieuwe tarieven dit jaar.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Van 29 juni tot en met 31 juli zorgt de laatste fase van het groot onderhoud aan de N314 tussen Hummelo en Zutphen voor flinke verkeersoverlast. De werkzaamheden vinden plaats bij het Gelre ziekenhuis en bedrijventerrein Revelhorst. Ook het fietspad bij het ziekenhuis wordt afgesloten en voor busreizigers komt er een tijdelijke halte. Automobilisten en fietsers worden omgeleid, maar het ziekenhuis en bedrijventerrein Revelhorst blijven wel bereikbaar. De provincie verwacht extra drukte op de toegangswegen rond Zutphen en roept mensen op om thuis te werken, buiten de spits te reizen, de fiets te pakken of gebruik te maken van het openbaar vervoer. De werkzaamheden maken deel uit van een grootschalig onderhoudsproject aan de N314, waarbij onder meer het asfalt, verkeerslichten, verlichting en een brug worden vernieuwd om de verkeersveiligheid te verbeteren. De gemeente Oude IJsselstreek heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld om bedrijventerrein IJsselweide toekomstbestendig te maken. Met de regeling worden ondernemers financieel ondersteund bij het verduurzamen en verbeteren van hun bedrijfspanden. Ondernemers kunnen subsidie krijgen voor maatregelen zoals verduurzaming, tot €15.000 per maatregel, en dat kan oplopen tot 70% wanneer meerdere verbeteringen worden gecombineerd. De regeling maakt deel uit van een bredere aanpak om het bedrijventerrein te vernieuwen. Het doel is om IJsselweide aantrekkelijker en duurzamer te maken in samenwerking tussen gemeente, provincie en ondernemers. Bij de Zwarte Cross op 19 juli treden bijna 350 middelbare scholieren uit de Achterhoek en omgeving op tijdens de zondagochtendshow Crosso Symfonica. Samen met de Maestro en de European Pop Orchestra vormen zij een groot orkest en koor op het hoofdpodium. Onder leiding van Guido Dieteren en Wendy Kokkeloren brengen zij een mix van pop, dance, film en klassieke muziek. Ook Hendrik-Jan Bukkers en Hendrik-Jan Lovink verzorgen een gastoptreden. De leerlingen van 9 middelbare scholen hebben tijdens repetities onder meer de nummers Oerend Hart en Het Geert Hier Spoken ingestudeerd. Voor veel deelnemers is het een unieke kans om op het hoofdpodium van de Zwarte Cross te staan, waarbij naast de muziek ook de sfeer belangrijk is. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Gisteren hadden we ook al temperaturen die gemiddeld rond de 29 graden kwamen. Lokaal werd het ook nog een graad of 30. En in de avond, maar vooral in de nacht, ontstonden enkele regen- en onweersbuien. Die trokken ook vooral over Brabant en Limburg. Daar was het plaatselijk ook wateroverlast. In Gelderland viel het over het algemeen mee met de donderij, maar ook met de hoeveelheid neerslag. Maar vandaag hebben we nieuwe kansen en we hebben ook een drukkend warme dag voor de boeg, want de temperatuur loopt vanmorgen ook snel op en vanmiddag kan het een graad of 33 worden bij een wind die zwak tot matig is uit westelijke richtingen, maar door de hoge luchtvochtigheid zal het ook drukkend warm aanvoelen. Vanavond dan neemt de kans op een regen- of onweersbui vanuit het zuiden toe. En later vanavond, maar ook komende nacht, kan het even stevig regenen met onweer erbij, maar ook kans op windstoten en wat hagel. Later in de nacht is het allemaal wat droger, koelt dan af naar een graad of 20. Echt koud wordt het niet. En morgen hebben we ook een dag met zonnige perioden. Temperaturen komen iets lager uit met 30 tot 31 graden. Zondag hebben we ook een dag waarin het zonnig en warm wordt met een graad of 30 als maximumtemperatuur. En verder is het ook vrij rustig en blijft het in het weekend verder droog. Na het weekend blijft het nog doorzomeren, al worden de temperaturen geleidelijk aan iets minder hoog. Maandag hebben we zeker nog een tropische dag, daarna zitten we meer rond de 27 graden of ietsjes lager met een wind die dan wat meer naar noord- tot noordoostelijke richtingen gaat. Voorlopig is de kans op neerslag na het weekend erg klein.

Terrence Trent D'Arby met If You Let Me Stay. En natuurlijk ook vandaag op deze vrijdag, alweer vrijdag 19 juni, hebben we onze verjaardagskalender weer voor me. Vandaag weer enkele jarigen, want vandaag is jarig onder andere de Amerikaanse actrice Kathleen Turner. Ze wordt alweer 72 jaar vandaag. Dat zou je niet zeggen. Nee. Dan hebben we nog een Amerikaanse danseres en zangeres. En ze had een aardige grote doorbraak in Nederland met dit nummer.

Het is Paula Abdul en zij wordt 64 jaar. Voormalig Brits premier en parlementslid Boris Johnson. Hij wordt vandaag 62 jaar. En ook is vandaag jarig Nederlands model en mediapersoonlijkheid Rebecca Loos. Zij viert haar 49ste verjaardag. En dan één jaartje jonger is deze zangeres. Er zat een plaatje opnieuw uitgebracht, deze coverversie.

Ja, het blijft een geweldige zangeres. Zonder meer deze Glennis Grace. Vandaag dus 48 jaar geworden. Ik zeg vandaag op deze vrijdag natuurlijk weer iedereen van harte gefeliciteerd.

Achtereenvolgens muziek van Kate Wyan. We hadden zomerse geluiden weer in de radio van Marco Schuitmaker. Zomernacht in Griekenland. En deze laatste nieuwe hoog genoteerd nog steeds in de Nederlandse top 40. Teddy Swims en Mr. Know It All. Goed, we gaan even een pauze houden tot aan 11 uur. Eventjes wat bijtanken met vocht. Ga je het ook doen? Ja, genieten van een heel smakelijk in ieder geval. Hou je vocht in ieder geval vandaag goed op peil. Nu Maroon 5 en One More Night.

0: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Palomas en die Hengeloa Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg, dat mooi met maken.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hevu.nl en start samen.
1: Voor een echt feest huur je de Partycar. De Partycar transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partycar heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel en Schot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 2 kilometer file bij Barneveld. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer 1 kwartier. En 1 kwartier vertraging aan de grens op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf 7 naar 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
7: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
6: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
8: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
9: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.

zijn nog een uurtje bij je met deze muziekservice hier op Radio Ideaal. Rob de Brouwer neemt je nog een uurtje mee met muziek zojuist van Jesse J. Alweer zo'n 15 jaar geleden dat deze uitkwam, de Domino. Tijd voor weer wat gezellig Nederlandstalig werk. En dat doen we met een opname van Luna.

Achtereenvolgens gingen wij terug naar Luna met Liefde. We hadden David Bowie, Queen, Under Pressure. En zojuist een hele grote nummer 1 hit uit de eindjaren 70 alweer van de formatie Kiss. And I Was Made For Loving You. Een leuk plaatje nu. En ja, we gaan een Nederlandstalige weer doen. Maar daarvoor gaan we wel diep terug in de tijd. Nederlandstalige uit 1973. Leuk dat u weer even op de radio komt. Boudewijn de Groot met zijn Jimmy.

Formatie Ace of Base Design. Ja, ik had het al beloofd om even terug te komen op de verkeersboetes van dit jaar 2026. Ja, ik zal er enkele melden. Ik zal kijken of ik volgende week nog wat kan doen. Het is best wel een hele lijst. Maar we gaan eerst eens even kijken naar het parkeren. Want geen parkeerschijf waar dit verplicht is, kost inmiddels alweer zo'n €130. Ook €130 voor fout parkeren. Maar fout parkeren op een algemene gehandicaptenplaats, dat kost je €400. En fout parkeren op de gehandicaptenplaats die gereserveerd is voor een specifiek voertuig, kost zelfs €500. Als je een onleesbaar kentekenplaat hebt, dan ga je voor €190 op de bon. En een overtreding in de milieuzone kost je €130. Ja, niet werkende remverlichting is €190. Niet werkende derde remverlichting voor voertuigen na 30 september 2001 kost je ook €130. Eveneens €130 voor onnodig mistlicht voeren aan de voorzijde. En onnodig mistlicht voeren aan de achterzijde kost zelfs €190. Ja, dan hebben we ook nog een andere boete die hoog is. Passagiers die bij een trambus willen in- of uitstappen en daartoe geen gelegenheid geven, kost €320. Een militaire kolonne of uitfok €130. En dan als laatste nog een jaar en korter dan 1,35 meter vervoeren. Zonder kinderen zit je €280. Oh, dat wil ik nog wel even melden. Ze vragen hier wat het kost met de telefoon in de hand. Dat vindt iedereen heel belangrijk. Nou, als je de telefoon in je hand hebt en nog eens niet belt, maar gewoon in je hand hebt, kost je dat €440. Dus je bent gewaarschuwd.

Weer terug naar de jaren 70 muziek van Robert Palmer. Het is weer tijd voor ons nieuwsfeitje op deze ochtend. En het is de stikstofzones om natuurgebieden. Dat heb ik de afgelopen weken weer even uitgehaald. Want rond 20 grote natuurgebieden komen zones van 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet dat bijna af is. Dat melden bronnen aan de NOS. De Eerste en Tweede Kamer die moeten er nog mee instemmen. Het gaat onder meer om de Peel en de Veluwe. Door de zone van 1 kilometer moeten sommige bedrijven mogelijk veel reduceren en blijven andere bedrijven buiten schot. Hoeveel de uitstoot omlaag moet, zal per natuurgebied verschillen. Kleinere natuurgebieden die krijgen zones van 500 meter. Boerenbedrijven die in de zones moeten daardoor verhuizen. Ja, helaas. En oftewel verdwijnen of verduurzamen.

0: Juist muziek van Savage Garden, The Truly, Madly, Deeply. En je hoorde zojuist deze ook van Taylor Swift uit de Nederlandse top 40 uit het hitgebeuren van nu. En dat heette Elizabeth Taylor.
1: De muziekservice.
2: De muziekservice.

Zo'n 25 jaar geleden was het een aardige grote hit voor deze Pink en Get the Party Started. Kunnen we gaan doen, ongetwijfeld. Wel wat rustig natuurlijk, want je weet je zo te pleuren natuurlijk. Goed, dit was die voor de vrijdag. De muziekservice hier op Radio Ideaal. Aanstaande maandag is er weer een nieuwe vanaf 10 uur in de ochtend. En anders hoor je me morgenmiddag tussen 2 en 4 in de muzikale brouwerij. Met de beste 70's en 80's. Waar we ook even terugblikken op het Hello Festival vorige week in Emmen. Ik zeg, blijf gezellig luisteren hier naar Radio Ideaal. Maak er een hele fijne dag van. Alvast een heel fijn weekend gewenst. We gaan eruit met een gezellig dansbaar plaatje van Alexandra Stan en Mr. Sexo Beat.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zellum. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zellum. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
6: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EetIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
7: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
8: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloa Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl. En koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
9: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
10: En dat maakt

0: Love me tonight. Radio Ideaal Agenda.
1: Tijdens de kermisviering op zaterdag 20 juni in de Keienborg verzorgen Vocal Ensemble en Together samen als één koor de zang. De kerkdienst luidt traditiegetrouw samen met Schutterij Sint-Jan het begin van de kermis in Keienborg in. De teksten van de eigentijdse liederen en van de schriftlezingen zullen veelzeggend zijn. Veel mensen zullen er kracht en energie uit halen. Het wordt een mooi moment om je even te bezinnen om daarna samen kermis te gaan vieren. Ieder jaar maken vele vrijwilligers het weer mogelijk dat velen dit weekend kermis kunnen vieren. 4 dagen feest. Menig oud Keienborger komt terug naar de plek die hem of haar lief is om samen te vieren. Feestvieren gebeurt zowel in de viering door met elkaar even stil te staan, maar ook op het kermisterrein. Vocal Ensemble en Together, samen met allen die de dienst verzorgen, nodigen iedereen uit voor de kermisviering op zaterdag 20 juni om 5 uur. Traditiegetrouw is de kermisviering in de tuin achter Maria Postel in Keienborg.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen hebben 37 Gelderse gemeenten een coalitie gevormd. Maar in 14 Gelderse gemeenten lopen de onderhandelingen nog. In de Achterhoek zijn de meeste gemeenten de onderhandelingen klaar. Maar in Zutphen mislukten de gesprekken nadat meerdere partijen uit de onderhandelingen stapten en de informateur ermee stopte. Daar wordt nu opnieuw gekeken naar mogelijke samenwerking tussen de 2 grootste partijen. Volgens bestuurskundige Julian van Oostaaien duurt de coalitievorming tegenwoordig langer door de toenemende versplintering in de politiek. Omdat er meer partijen in de gemeenteraden zitten en het daardoor moeilijker is om een meerderheid te vormen. Volgens hem is meer onderzoek nodig om alle oorzaken van deze vertragingen te verklaren. De geplande huisvesting van 300 tot 400 arbeidsmigranten op bedrijventerrein De Immenhorst in Serenberg moet volgens berekeningen 20 jaar blijven staan om financieel haalbaar te zijn voor marktpartijen. Buurtbewoners en raadsleden zetten vraagtekens bij het tijdelijke karakter van het project. Buurtbewoners zijn bang dat een opvangperiode van 20 jaar blijvend aanvoelt en zorgt voor meer verkeersdrukte, parkeerproblemen, overlast en een verminderd gevoel van veiligheid. Ook in de gemeenteraad leven zorgen. Daarnaast bestaat discussie over de maximale verblijfsduur van arbeidsmigranten. Burgemeester Annemarie Vellinger zegt dat de locatie geen woonbestemming krijgt. Zij gaf aan dat wensen en zorgen van inwoners worden meegenomen voordat de gemeente het plan verder uitwerkt. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de voorwaarden en de richtlijnen van het project. Sportvereniging Het Overschotje blijft ook in de zomer actief en onderbreekt haar activiteit niet, in tegenstelling tot veel andere verenigingen. Omdat veel kinderen en kleinkinderen op vakantie zijn en ouderen daardoor minder sociale contacten hebben, biedt de vereniging juist in deze periode een vaste sport- en ontmoetingsmoment. Zo blijven leden wekelijks samenkomen. De activiteiten vinden plaats op dinsdagmiddag, jeu de boule, en woensdagmiddag, bowls en koersbal, met vaste starttijden in de middag. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 7 kilometer file tussen Amersfoort West en Barneveld. Door bergingswerkzaamheden een kwartier vertraging. Omrijden kan via Utrecht en Arnhem over de A27, A12 en de A50. Een kwartier vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg staat 8 kilometer file. De grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem geeft een half uur vertraging bijna tussen Zevenaar en Duitsland. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht 12 kilometer langzaam rijden tussen Knoopend Ewijk en Malden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: de Kovik, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver.

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3:00 vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weer.
4: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Studenten van Hogeschool Windesheim voeren dit onderzoek onafhankelijk uit. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijk maar wet.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 28 juni is er een grote boekenbeurs in Ruurlo. Bezoekers kunnen zich laten verrassen door honderden gesorteerde boeken voor een prikkie. Terwijl je geniet van een kop koffie met iets lekkers, steun je tegelijkertijd een bijzonder doel. Het Westerbork Scholenproject. Dankzij dit project krijgen leerlingen uit groep 7 en 8 de kans om kennis te maken met de geschiedenis van kamp Westerbork en te leren over vrijheid, respect en verdraagzaamheid. Op een manier die aansluit bij hun eigen belevingswereld. Er zijn honderden boeken, thrillers, romans, literatuur, jeugd, non-fictie, tuin- en kookboeken, natuur, kunst en geschiedenis voor slechts €2 per boek. De boekenbeurs vindt plaats in het Cultuurhuis in Ruurlo en duurt van 11 tot 4 uur zondag 28 juni.
0: Radio Ideaal.

0: van het belang van snelle hulp bij een hartstilstand en meer inwoners betrekken bij burgerhulpverlening. Hoewel Halle beschikt over openbaar toegankelijke AED's, zijn er op dit moment onvoldoende actieve burgerhulpverleners beschikbaar om bij een mogelijke hartslag nu oproep altijd voldoende hulpverleners ter plaatse te krijgen. Juist de eerste minuten na een hartstilstand zijn vaak van levensbelang. Tijdens de informatieavond wordt daarom uitgelegd hoe een AED werkt, wat er gebeurt wanneer je een hartslag nu oproep ontvangt en hoe inwoners zelf een bijdrage kunnen leveren aan een hartveiliger Halle. Ook wordt informatie gegeven over de reanimatie- en herhalingscursussen die later dit jaar in Halle worden georganiseerd. De organisatoren hopen zoveel mogelijk inwoners te bereiken. Of je nu al kunt reanimeren, benieuwd bent hoe hartslag nu werkt of graag wilt leren reanimeren, iedereen is welkom. De informatieavond vindt plaats in de kantine van SV Halle en begint om 7:30. De toegang is gratis. Samen werken SV Halle en Hart voor de Achterhoek aan één gezamenlijk doel. Snelle hulp bij reanimatie altijd dichtbij.
1: Radio Ideaal

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het aangewandeerd.
2: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen, in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze twee weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg door het vele recreatieverkeer. In totaal staat er zo'n 120 kilometer file in de regio. De langste files, vanaf zo'n 10 minuten vertraging, staan nu op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Barneveld 6 kilometer met een kwartier op onthoud. Er staat een kapotte auto stil, de linkerrijstrook is dicht. Veel verkeer is er onderweg op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Reken op een half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek 11 kilometer file met daar 20 minuten op onthoud. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Malden 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A12 is het erg druk nabij de Duitse grens, vooral vanuit Duitsland nu. Tussen de grens en Duiven 12 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. Ten slotte de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 11 kilometer file met ongeveer een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
9: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
10: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. Tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Verlonden. De woningen van zorgorganisatie Elver in Nieuw-Wil worden de komende jaren grootschalig vernieuwd. Woensdag zijn de eerste nieuwe studio's aan de Bloeilaan officieel geopend. Bewoners hebben nu meer privacy en ruimte en hebben hun studio persoonlijk kunnen inrichten. Ook zijn er positieve reacties over de verbeterde leefomstandigheden. Uiteindelijk wordt ongeveer 80% van de woningen op het terrein vervangen door nieuwbouw. De vernieuwing is volgens Elver nodig door verouderde gebouwen, gebrek aan eigen sanitair in sommige woningen en de behoefte aan betere duurzaamheid en klimaatbeheersing. Huiselijk geweld komt voor in alle lagen van de bevolking. Zowel mannen als vrouwen kunnen ermee te maken krijgen. Voor mensen die hiermee worstelen zijn zelfhulpgroepen beschikbaar die ondersteuning bieden bij herstel. Inwoners uit Lochem kunnen hiervoor terecht bij een locatie in Zutphen. Deze zogenoemde In Je Krachtgroep biedt een veilige plek voor lotgenotencontact en begeleiding. Ervaringsdeskundige Carmen zegt dat zulke groepen kunnen helpen bij herstel en inzicht geven in oorzaken en drempels om hulp te zoeken. De groep is 7 dagen per week bereikbaar. Wielrenner Pepijn Reinderink zal niet meedoen aan het Nederlands kampioenschap tijdrijden in Laren door ziekte. De Ruurloze renner werd eerder ook ziek tijdens een etappekoers in Frankrijk, waar hij koorts kreeg en moest opgeven. De wielrenner blijft nog wel betrokken. Hij begeleidt zijn broer Joris als ploegleider vanuit de auto en verkent samen met hem het parcours. Het NK is voor hem extra bijzonder, omdat het in de Achterhoek wordt georganiseerd, dicht bij zijn woonplaats. Vorig jaar eindigde hij nog als 8e en hij had graag opnieuw meegedaan. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat tussen Amersfoort en Barneveld 11 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur oponthoud. Verder is het druk op de A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. Daar staat 10 minuten vast. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Malden 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
2: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.

0: Oegeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commando-fregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat tussen Amersfoort en Barneveld 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 1/2 uur oponthoud. En op de A50 Arnhem-Oss bij Ravenstein is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
6: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor iedereen die moeite heeft met het leren voor het theorie-examen of het prettig vindt om daarbij extra begeleiding te krijgen, kan elke week terecht bij het gratis spreekuur Oefenen voor je rijbewijs in de bibliotheek Doetinchem. Tijdens dit spreekuur kunnen deelnemers terecht met alle vragen over het theorie-examen voor auto, motor en brommer. Oefen zelfstandig of onder begeleiding met oefenexamens en krijg waar nodig extra ondersteuning. Het spreekuur is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Een afspraak maken is niet nodig en je mag zo vaak langskomen als je wilt. De tijd is steeds van 10 tot 12 uur.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er al 120 kilometer file. Veel vertraging heb je onder andere op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Het oponthoud is daar 20 minuten door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. A28 Utrecht-Zwolle bij Amersfoort-Vathorst, 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En ook een kwartier oponthoud op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Kuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
6: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloa Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl. En koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
7: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld. Waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 120 kilometer file in Gelderland. De meeste vertraging heb je nu onder andere op de A1 Amsterdam-Apeldoorn door een auto met pech bij Barneveld. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is 20 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg een kwartier vertraging. De andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten extra reistijd. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging. Verderop bij de grenzen ook nog 10 minuten. Op de A15 Nijmegen-Gorkum sta je 10 minuten in de file bij Tiel. de A28 Utrecht-Zwolle bij Amersfoort-Vathorst ook 10 minuten. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek iets minder dan 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
11: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek en help Radio Ideaal nog beter te maken.
12: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
13: En dat maakt het verschil in het veld.
12: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
14: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 28 juni is er een grote boekenbeurs in Ruurlo. Bezoekers kunnen zich laten verrassen door honderden gesorteerde boeken voor een prikkie. Terwijl je geniet van een kop koffie met iets lekkers, steun je tegelijkertijd een bijzonder doel. Het Westerbork Scholenproject. Dankzij dit project krijgen leerlingen uit groep 7 en 8 de kans om kennis te maken met de geschiedenis van kamp Westerbork en te leren over vrijheid, respect en verdraagzaamheid. Op een manier die aansluit bij hun eigen belevingswereld. Er zijn honderden boeken, thrillers, romans, literatuur, jeugd, non-fictie, tuin- en kookboeken, natuur, kunst en geschiedenis voor slechts €2 per boek. De boekenbeurs vindt plaats in het Cultuurhuis in Ruurlo en duurt van 11 tot 4 uur zondag 28 juni.
0: Radio Ideaal

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Van 29 juni tot en met 31 juli zorgt de laatste fase van het groot onderhoud aan de N314 tussen Hummelo en Zutphen voor flinke verkeersoverlast. De werkzaamheden vinden plaats bij het Gelre ziekenhuis en bedrijventerrein Revelhorst. Ook het fietspad bij het ziekenhuis wordt afgesloten en voor busreizigers komt er een tijdelijke halte. Automobilisten en fietsers worden omgeleid, maar het ziekenhuis en bedrijventerrein Revelhorst blijven wel bereikbaar. De provincie verwacht extra drukte op de toegangswegen rond Zutphen en roept mensen op om thuis te werken, buiten de spits te reizen, de fiets te pakken of gebruik te maken van het openbaar vervoer. De werkzaamheden maken deel uit van een grootschalig onderhoudsproject aan de N314, waarbij onder meer het asfalt, verkeerslichten, verlichting en een brug worden vernieuwd om de verkeersveiligheid te verbeteren. De gemeente Oude IJsselstreek heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld om bedrijventerrein IJsselweide toekomstbestendig te maken. Met de regeling worden ondernemers financieel ondersteund bij het verduurzamen en verbeteren van hun bedrijfspanden. Ondernemers kunnen subsidie krijgen voor maatregelen zoals verduurzaming, tot €15.000 per maatregel, en dat kan oplopen tot 70% wanneer meerdere verbeteringen worden gecombineerd. De regeling maakt deel uit van een bredere aanpak om het bedrijventerrein te vernieuwen. Het doel is om IJsselweide aantrekkelijker en duurzamer te maken in samenwerking tussen gemeente, provincie en ondernemers. Bij de Zwarte Cross op 19 juli treden bijna 350 middelbare scholieren uit de Achterhoek en omgeving op tijdens de zondagochtendshow Crosso Symfonica. Samen met de Maestro en de European Pop Orchestra vormen zij een groot orkest en koor op het hoofdpodium. Onder leiding van Guido Dieteren en Wendy Kokkeloren brengen zij een mix van pop, dance, film en klassieke muziek. Ook Hendrik-Jan Bukkers en Hendrik-Jan Lovink verzorgen een gastoptreden. De leerlingen van 9 middelbare scholen hebben tijdens repetities onder meer de nummers Oerend Hart en Het Geert Hier Spoken ingestudeerd. Voor veel deelnemers is het een unieke kans om op het hoofdpodium van de Zwarte Cross te staan, waarbij naast de muziek ook de sfeer belangrijk is. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 120 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe 10 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg ook 10 minuten. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel ruim 35 minuten. En op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Badenooien is de vertraging ook een half uur door de werkzaamheden daar. Andere drukke weg is de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein nu ruim een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Schat, de oprit is echt bult en gat.
2: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
1: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
3: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
4: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
3: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
6: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk in de regio. Bij elkaar staat er 100 kilometer file. Onder andere veel vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. De vertraging is daar een kwartier. A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel, 20 minuten vertraging. Ook op de A2 de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 35 minuten vertraging. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel, 40. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef is het tijdverlies 10 minuten. Ook op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg is het oponthoud ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
12: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
11: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
13: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
12: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
14: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
15: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloa Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
16: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor het derde jaar op rij organiseert Camping Veldzicht een sfeervolle fietstocht door het landelijke buitengebied van Haarlo. 21 juni staat helemaal in het teken van samen op pad gaan. Een fietstocht van ongeveer 40 kilometer langs gezellige kraampjes met streekproducten, bloemen en creatieve vondsten. De route eindigt bij HCR Prinsen. Start de dag met een gezamenlijk ontbijt om 9 uur. Voor €12,50 geniet je van een compleet ontbijt. Iedereen die liever thuis wil ontbijten, kan vanaf 10 uur starten met de fietstocht. Deelname aan de fietstocht is gratis. Het is geen gewone fietstocht, maar een echte Love Together fietstocht. Een gezellige dag waarin samen fietsen en ontmoeten centraal staan. Opgeven kan via info@campingveldzicht.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog zo'n 90 kilometer file. De meeste files worden korter. Dat geldt ook voor de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Maar die is nog wel lang tussen Culemborg en Zaltbommel. 25 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht-Arnhem staat bij knooppunt Waterberg een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging ruim 10 minuten. De meeste vertraging op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Badenoijen, namelijk 40 minuten door een aanrijding. Op de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein is de vertraging 10 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik sta je ongeveer een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
0: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
2: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
4: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de 2 nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog 2 locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files in de regio worden korter. Op de A2 is het nog wel behoorlijk druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Knapend Empel. Daar 20 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knapend Waterberg een kwartier extra reistijd door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Knapend Hattermerbroek 10 minuten oponthoud. En op de A50 Osse-Arnhem bij Knapend Grijshoort is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
8: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
9: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.

0: Goedenavond. Ja, Dick is wat minder goed bij stem, dus ik doe de aankondiging. Ik ben Koos van Zwieten. Elke week geef ik de toeristische tips voor de komende week namens de VVV. Nou, Dick, beterschap. Ik hoop dat het snel goed gaat met je stem. Maar ik heb nog een paar leuke tips voor de komende week. Wat je altijd doen is in en rondom het mooie stadje Lochem. Nou, het was vandaag natuurlijk bloedheet. Lekker warm. Dat blijft ook wel de komende dagen. Dus ga lekker zwemmen in onze prachtige openluchtzwembaden. Het Leuzingbad in Laren of de Berkel in de Almen in Gorssel. Prachtige baden waar je dan lekker verkoeling kunt zoeken in deze tijd. Dan vanavond beginnen weer de zomeravondconcerten hier in Lochem. Elk jaar dat er zeg maar in de zomer concerten worden georganiseerd. Afwisselend een concert in de kerk. En de bijenierconcerten op vrijdagavond. Als je snel bent vanavond kun je nog om 8 uur terecht hier in de Gedulakerk. Is een leuk concert met 12 trompetstudenten. Die zeg maar een mooi blazersconcert geven om 8 uur hier in de kerk. Vrije inloop. Je kunt wel een gift, wordt wel op prijs gesteld. Maar dus de hele zomer zijn die concerten hier. Dus een mooie folder met alle voorstellingen. Die folder is te krijgen natuurlijk bij de VVV, de zomeravondconcerten hier in Lochem. Ja, wandelen kun je altijd doen. Hetzelfde pad, prachtige wandelroutes, kaarten en boekjes te krijgen ook bij de VVV. Maar je kunt ook natuurlijk een begeleide wandeling maken met een gids. Ik heb daar een paar tips voor komende week. Zondag kun je om 9:30 al met Anne Sietsma op stap. Dat is lekker vroeg, dat is nog een beetje cool. Rondom Lochem. Je kunt je aanmelden voor deze tocht via de website van de VVV. Maar een tocht met Anne Sietsma rondom Lochem. Op maandagavond is er een midzomer meditatiewandeling. Beleef de kracht van de zonnewende. Dat is een mooie wandeltocht rondom Zwiep. Wandeling met ondertussen afgewisseld met meditaties onderweg. Om 8:30 begint dat bij de yogatuin in Zwiep. Maar je kunt altijd ook in het stadje Lochem lopen op dinsdagmiddag. Met een stadsgids, een stadswandeling. Dus elke dinsdagmiddag om 2:30 kun je een mooi rondje lopen in het mooie stadje Lochem. Onder begeleiding van een leuke stadsgids. Dan is er dinsdagavond hier in het stadhuis een IVN-lezing. Onder de titel Mijn duizend soorten tuin. Dat is Luc Hogestein geeft dan een mooie lezing over zijn boek wat hij geschreven heeft over verschillende soorten tuinen. Dus om 8:30 hier in het stadhuis een lezing over de kracht van tuinen. Dan over tuinen gesproken, niet direct in Lochem, maar dit weekend. Vandaag al, maar ook morgen, zaterdag en zondag. Bij Kasteel Warmelo in Diepenheim is de Country and Lifestyle Buiten Fair. Een leuke happening met muziek, demonstraties, workshops rondom het mooie kasteel Warmelo in Diepenheim. Zeker een aanrader. Maar wat ook een aanrader is, ja, wel heel speciaal. Komende woensdag is in het fietsdorp Laren het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Ja, dus alle profs komen hier langs om zeg maar een tijdrit te voltooien. Maar in en rondom deze tocht of dit kampioenschap zijn er allerlei activiteiten georganiseerd door Laren. Bijvoorbeeld een dikke bandenrace voor kinderen, maar ook allerlei andere evenementen en happeningen. Dus echt woensdag. Een speciale gebeurtenis in en rondom Laren en Harfs, het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Dan ook dat brengt me weer een mooi bruggetje met een andere fiets. We hebben een riksja, zo'n Indonesisch vervoermiddel. Waar zeg maar, mensen uit de verzorgingshuizen Gedula en Hoge Weide mee rond worden gereden. Maar die kun je nu ook zelf zeg maar, als toerist of inwoner boeken. Om een mooi tochtje te maken met een piloot van de riksja. Op woensdagochtend is dat elke keer. Dat is ook te boeken bij de VVV. Dan word je zeg maar, je kunt zelf een tochtje samenstellen. Of die piloot heeft ook allerlei suggesties. Dus een leuk ritje met de riksja in en rondom Lochem. Dan voor de kunstliefhebbers is nog wel iets speciaals. Deze hele zomer is er een, wat dan heet, de Baakse Beek Kunstbiennale. Het is een mooie fietstocht langs allerlei monumentale kunstwerken in de buitenruimte. Tussen Ruurlo en Vorden. Dat is een fietstochtje van 30 kilometer. Rondom de Baakse Beek. Dus allerlei mooie kunstwerken die te zien zijn. Als je deze tocht fietst. En bij alle kunstwerken is ook een informatiepaneel. Waar je zeg, wat meer informatie krijgt over het betreffende kunstwerk. Er is een mooi programmaboekje gemaakt met de fietsroute, maar ook een uitleg over alle kunstwerken. En het programmaboekje is ook te krijgen natuurlijk bij de VVV. Nou Dick, ik denk dat toch dat er weer leuke dingen zijn volgende week voor zowel de inwoners van Lochem als voor de bezoekers. Dus ik hoop dat mensen daar iets uit kunnen kiezen in deze mooie tijd van het jaar. En ik wens jou wetenschap. Goed weekend.
1: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Achterhoek Totaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: SV Halle en Hart voor de Achterhoek organiseren op woensdag 1 juli een informatieavond over reanimatie, AED's en burgerhulpverlening. Aanleiding is de recente plaatsing van een nieuwe 24/7 toegankelijke AED bij SV Halle. Met deze avond willen de organisatoren inwoners bewust maken van het belang van snelle hulp bij een hartstilstand en meer inwoners betrekken bij burgerhulpverlening. Hoewel Halle beschikt over openbaar toegankelijke AED's, zijn er op dit moment onvoldoende actieve burgerhulpverleners beschikbaar om bij een mogelijke hartslag nu oproep altijd voldoende hulpverleners ter plaatse te krijgen. Juist de eerste minuten na een hartstilstand zijn vaak van levensbelang. Tijdens de informatieavond wordt daarom uitgelegd hoe een AED werkt, wat er gebeurt wanneer je een hartslag nu oproep ontvangt en hoe inwoners zelf een bijdrage kunnen leveren aan een hartveiliger Halle. Ook wordt informatie gegeven over de reanimatie- en herhalingscursussen die later dit jaar in Halle worden georganiseerd. De organisatoren hopen zoveel mogelijk inwoners te bereiken. Of je nu al kunt reanimeren, benieuwd bent hoe hartslag nu werkt of graag wilt leren reanimeren, iedereen is welkom. De informatieavond vindt plaats in de kantine van SV Halle en begint om 7:30. De toegang is gratis. Samen werken SV Halle en Hart voor de Achterhoek aan één gezamenlijk doel. Snelle hulp bij reanimatie altijd dichtbij.
0: Radio Ideaal

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen hebben 37 Gelderse gemeenten een coalitie gevormd. Maar in 14 Gelderse gemeenten lopen de onderhandelingen nog. In de Achterhoek zijn de meeste gemeenten de onderhandelingen klaar. Maar in Zutphen mislukten de gesprekken nadat meerdere partijen uit de onderhandelingen stapten en de informateur ermee stopte. Daar wordt nu opnieuw gekeken naar mogelijke samenwerking tussen de 2 grootste partijen. Volgens bestuurskundige Julian van Oostaaien duurt de coalitievorming tegenwoordig langer door de toenemende versplintering in de politiek. Omdat er meer partijen in de gemeenteraden zitten en het daardoor moeilijker is om een meerderheid te vormen. Volgens hem is meer onderzoek nodig om alle oorzaken van deze vertragingen te verklaren. De geplande huisvesting van 300 tot 400 arbeidsmigranten op bedrijventerrein De Immenhorst in Serenberg moet volgens berekeningen 20 jaar blijven staan om financieel haalbaar te zijn voor marktpartijen. Buurtbewoners en raadsleden zetten vraagtekens bij het tijdelijke karakter van het project. Buurtbewoners zijn bang dat een opvangperiode van 20 jaar blijvend aanvoelt en zorgt voor meer verkeersdrukte, parkeerproblemen, overlast en een verminderd gevoel van veiligheid. Ook in de gemeenteraad leven zorgen. Daarnaast bestaat discussie over de maximale verblijfsduur van arbeidsmigranten. Burgemeester Annemarie Vellinger zegt dat de locatie geen woonbestemming krijgt. Zij gaf aan dat wensen en zorgen van inwoners worden meegenomen voordat de gemeente het plan verder uitwerkt. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de voorwaarden en de richtlijnen van het project. Sportvereniging Het Overschotje blijft ook in de zomer actief en onderbreekt haar activiteit niet, in tegenstelling tot veel andere verenigingen. Omdat veel kinderen en kleinkinderen op vakantie zijn en ouderen daardoor minder sociale contacten hebben, biedt de vereniging juist in deze periode een vaste sport- en ontmoetingsmoment. Zo blijven leden wekelijks samenkomen. De activiteiten vinden plaats op dinsdagmiddag, Jeu de Boule, en woensdagmiddag, bols en koersbal, met vaste starttijden in de middag. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Nou, vandaag konden we tegenaan met temperaturen die opliepen naar 33 graden in de Achterhoek. Een enkele plek was het zelfs nog ietsjes warmer. De zon was er veelvuldig bij. In de ochtend waren wel wat wolkenvelden, maar een groot deel van de dag was het wolkenloos. En op dit moment vallen er al pittige buien in Limburg. Die komen vanuit zuiden richting het noorden. Maar de eerste buien die schampen wat de Achterhoek. Maar later op de avond krijgen we daar ook mee te maken. Dan vallen plaatselijke stevige buien. Kan onweer bij zitten, maar ook hagel en windstoten. Begin van de nacht wordt het allemaal wat droger en dan wordt het niet koud. De minimumtemperatuur ligt rond de 20 graden. Het wordt dus een zwoele nacht. Verwachting is dat op de natse plekken toch wel 15 mm kan vallen. Maar er zijn ook plaatsen waar het bijna droog blijft. Grote verschillen dus. En morgen beginnen we dan met 20 graden. De temperatuur zal ook redelijk snel oplopen. Maar het wordt niet meer zo warm dan vandaag met een graad of 30 tot 31. En blijft morgen ook droog. In de nacht naar de zondag een graad of 19. En zondag overdag dan hebben we ook temperaturen die oplopen naar 29 tot 30 graden. Eind van de dag is er een kleine kans op een bui. Met daarbij ook weer wat onweer. Maar het grootste gedeelte van het weekend blijft het gewoon droog en ook tropisch warm. Na het weekend hebben we op maandag, dinsdag nog temperaturen van 30 graden. Blijft het ook wel droog en we zwoele nachten. De wind die gaat wel langzaam om dinsdag naar noord tot noordoosten richtingen. En dan wordt het wat minder warm vanaf woensdag, donderdag. Gaan we richting 26 graden overdag. Maar de zon is er wel veelvuldig bij. En blijft voorlopig ook droog, ook na het weekend.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 28 juni presenteren kunstenaars Maron Hilverda en Jeannette Hoekstra de tentoonstelling Betekenen in de Koppelkerk in Bredevoort.
0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 28 juni presenteren kunstenaars Maron Hilverda en Jeannette Hoekstra de tentoonstelling Betekenen in de Koppelkerk in Bredevoort. Deze expositie, onderdeel van een uitwisseling tussen kunstenaarsinitiatief

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Een geheimtje verklappen. Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
8: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
7: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Hey buurman.
11: Dag buurvrouw.
10: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
11: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.

0: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het Blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg, dat mooi metmaken.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Vlugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales nog twee locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
3: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
2: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Studenten van Hogeschool Windesheim voeren dit onderzoek onafhankelijk uit. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
4: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
3: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
1: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
0: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
0: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
1: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
0: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het aftakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Eén van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
4: Io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting. Bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden